0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 3:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 4:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live-dj's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 5:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter horen.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Er is nu toch een akkoord bij de brandweer in Brussel. In de loop van de vijfde stakingsdag hebben bonden en Brusselse regering opnieuw overlegd en daarna riepen de bonden op de staking op te schorten. Eerder op de dag kwam er nog een noodkreet vanuit het korps. Het akkoord voorziet onder meer extra financiën voor de brandweer in Brussel en de aanwerving van extra personeel via verschillende rondes dit en volgend jaar. Ook voor noodcentrale 112 in de hoofdstad komen er mensen bij. In Ichtegem in West-Vlaanderen is een baby van anderhalve maand gestorven. Het parket spreekt van een onduidelijk overlijden en houdt rekening met alle scenario's. De hulpdiensten kregen de oproep vanuit het huis van de grootmoeder, maar ze konden bij aankomst niets meer voor het kindje doen. De ouders zijn meegenomen voor verhoor. Het parket stuurde een wetsdokter en een team voor sporenonderzoek ter plaatse. Bij Bremen in Duitsland is één dode gevallen toen een sportvliegtuigje neerstortte op het dak van een woning. Mogelijk gaat het om de piloot, maar het is onduidelijk of er een tweede inzittende was. Het vliegtuig was nog maar net opgestegen en verloor plots hoogte om een onduidelijke reden. De reddings- en bergingsoperatie verliep moeizaam en heeft uren geduurd. In de getroffen woning was gelukkig niemand thuis. En Richard Carapaz heeft de koninginnenrit in de Tour gewonnen. In de tweede opeenvolgende aankomst op Alpe d'Huez haalde de Ecuadoraan het voor Remco Evenepoel en de Amerikaan Sepp Kuss, die de ritzege uit handen gaf door twee late valpartijen. Tadej Pogacar was vierde op iets meer dan een minuut van de winnaar. Zonder euvelen wint de Sloveen de Tour en staat Remco Evenepoel als tweede op het podium. De slotetappe naar Parijs is trouwens ingekort, maar de passage op Montmartre blijft behouden. De nacht is op de meeste plaatsen bewolkt met tegen de ochtend kans op de eerste regen. Temperaturen overdag tussen 16 en 22 graden. De buien houden allicht de hele dag aan. Vanaf maandag dan weer droger en warmer. En dinsdag schurken we alweer tegen 30 graden aan.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen.

De Rauw Albien. Verkopen en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet. De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
2: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits polizeibekannt is en dem islamistischen milieu zugerechnet wird.
1: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaart aan de rijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
0: Radio Nova.
3: Eigenzinnig.
0: Anders.

Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehandsmachines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
2: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits polizeibekannt is en dem islamistischen milieu zugerechnet wird.
1: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaart aan de rijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: bij zonde...
1: We hoeven eigenlijk niet zo ver te gaan om mooie meisjes te zien, hè, Tanja? Goedemorgen.
0: Wat intro betreft. Een goedemorgen iedereen. Welkom hier bij Radio Nova. Op deze zondag. Ja, het is wat frisser vandaag.
1: Ja, het mag een beetje, hè.
0: Het mag even, ja. Zeker en vast. Ik ben hier natuurlijk niet alleen, dat heb je al gehoord, hè. Ja,
1: ja, alweer, hè. Alweer, we zijn er weer, hè. We gaan eigenlijk een beetje het record breken bij Nova.
0: Ja,
1: nee. Straks nog een keer en ja.
0: Ja, ja.
1: We doen
0: ja,
1: het wel juist. Graag, hè, Tanja. Hè?
0: Ja, ja.
1: Het is leuk om te doen trouwens hier bij Nova, hè.
0: Dank u.
1: Leuk gezelschap. Ah, goeie koffie trouwens. Dank u wel, Rudy.
0: Ah,
1: die is er ook bij, hè. Mogen niet vergeten, hè.
0: Ja, onze vaste technieker, die kunnen we niet missen, hè, Patrick.
1: Nee, inderdaad.
0: Anders zouden we hier niet veel staan te doen.
1: Soms doet dat wel een keer een beetje ambetant, maar ja, we moeten erbij nemen, hè.
0: Ja, dat ga je er moeten bijnemen, helaas. Maar kijk, we zijn vandaag weer bereikbaar voor verzoekjes en dat kan op de vertrouwde locaties. Dat kan via onze Facebookpagina. Daar heeft Gerda waarschijnlijk wel iets gepost waaronder je kan reageren, waar je verzoekjes kan onderposten. Dat kan uiteraard ook via onze app, onze Radio Nova app. Daar kan je een verzoekje sturen via de chatfunctie. Dat komt hier ook bij mij terecht en je kan ons ook bellen, want wij zijn bereikbaar via telefoon op 0469 18 83 60. 0469 18 83 60. Trouwens, het vertrouwde telefoonnummer die je ook elke zaterdag bij onze Stef kan horen. Dus het is altijd hetzelfde.
1: Het is altijd hetzelfde. Ik zou zeggen, bellen maar, hè.
0: Bellen maar of sturen maar. Je doet maar wat jou het beste past. Wij zijn hier voor jullie bereikbaar. En we gaan verder met, ja, ik zie staan een leeuw in een kooi. Dan zou je denken aan
1: Willy Somers.
0: Willy Somers,
1: maar het is Willy Somers niet, hè?
0: Nee. Het is Frans-Duits uit 2012.
2: Hallo Weekend met Patrick de Groot. Tanja van Assen.

0: Als een leeuw in een kooi van Frans-Duits. Ja?
1: Ik voel het een beetje te... dat ging ik weer zeggen. Ik denk altijd aan Gerda. Hoe komt dat nu eigenlijk?
0: Moet ik mij zorgen maken?
1: Was het misschien met die tas van gisteren of zo, die keer? Nee, ik vind eigenlijk... Ik heb gisteren een beetje door de playlist gekeken van Nova. Ik vind wel dat er toch de laatste tijd veel covers worden gemaakt.
0: Ja, ja, maar dat is... Ja, je kan niet blijven nieuw uitvinden, hè, Patrick?
1: Misschien een AI...
0: Ja, nee, dat is niet nieuw. Dat is niet nieuw.
1: De wenkbrauwen beginnen al te fronsen.
0: Ja, daar maak je... dat... nee, AI, ja, weet je... ik vind het een beetje zonde, want het is... de artiesten verdienen beter. Hè.
1: Inderdaad.
0: Dus we gaan dat niet doen. De volgende dame die Rudy klaargezet heeft, die is ooit begonnen door een singeltje op te nemen als verrassing voor haar papa. En ze is door lokale radiostations van Halle, is zij eigenlijk plots heel bekend geworden. Ze is toen begonnen, ze zat eigenlijk onder de vleugels van de zoon van Paul Severs.
1: Hoi.
0: Ja, en hij heeft daar eigenlijk, uiteindelijk is ze zelf genomineerd geweest ooit voor de Radio 2
1: Zomerhit.
0: Ja. Maar dit is een ander liedje, dit dateert uit de coronaperiode, zoals we zeggen. Het dateert uit 2020. Dat is Nina Butera met Dat Gevoel.

0: Ja, Nina Boutère, ondertussen is ze gestopt met zingen en heeft ze meer prioriteit gegeven aan haar studies.
1: Nogthans, ze had mooie platen gemaakt.
0: Ja, ja, ze heeft heel wat mooie singeltjes gemaakt, zeker en vast. De volgende die we klaargezet hebben, Patrick, is de nieuwste single van Robert Pater. Maar eerst nog even zeggen dat de mensen ons kunnen bereiken via de vertrouwde...
1: Kanalen.
0: Het telefoonnummer? Ja, zeker. Het telefoonnummer is 0469 18 83 60, maar je kan ons uiteraard ook berichtjes sturen via de app en via Facebook. Daar kan je ook reageren met berichtjes. Dus stuur maar door als je een speciaal verzoekje hebt of voor wie we het moeten spelen. Zeg het er maar bij. Maar dit is de nieuwste single van Robert Pater. Blijf toch bij mij.

0: Op zoek naar legkippen, vleeskippen, kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimveeschoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Radio Nova. Radio.

0: is wel een van de grootste, meest respecteerde iconen uit Nederland, hè, Rob de Nijs.
1: Ja, toch wel, maar het eigenaardige is...
0: 60 jaar carrière.
1: Ja, het is ongelooflijk groot. En hier was het een duet met Martin Howard. Ik had het gehoord, ik dacht van, dat moeten we zondag in spelen.
0: Dat is een mooie.
1: Ja, mooi. Ik weet zeker dat moest het vrouwtje van onze Jan Bakker aan het luisteren zijn, dat ze ook heel blij zal zijn, want ze is heel grote fan van Rob de Nijs. Maar ja, de man heeft maar één nummer één hit gehad, hè. Hoe raar dat ook is, hè.
0: Is dat dan niet van Het werd zomer?
1: Nee. Het is een ander. Ik ben de titel even kwijt, maar het is heel eigenaardig. Hij heeft maar één nummer één hit gehad. Maar we hebben ondertussen een verzoekje binnengekregen, Patrick. Zo zie je maar dat zelfs als je onderweg bent met de auto op reis, dat je nog naar Radio Nova kan luisteren. Want je kan de app gewoon verbinden via Bluetooth met je auto en dan kan je gewoon luisteren.
0: Maar ik zou zeggen, als je een auto van 15 jaar...
1: Misschien als er nog geen Bluetooth in staat, misschien niet. Maar anders kan dat zeker. Want jouw naamgenoot, Patrick van Liedekerke, die is onderweg naar Oostenrijk op vakantie en hij is momenteel in Duitsland. Hij zegt, dag Tanja en Patrick, ik ben in de buurt van Landau, Duitsland, onderweg naar Oostenrijk. Ik zou van hieruit een Duits nummertje willen aanvragen van een Argentijnse zanger, Semino Rossi, die in Oostenrijk woont. Een man met een prachtige stem. En dit speciaal voor iedereen die ik ken en alle medewerkers van Radio Nova. En het liefst is dat Bella Romantica. Dank je wel en een prettige dag. Dat staat helemaal...
0: Ik zou zeggen, ook een prettige reis, hè, voor iemand.
1: Ja. Patrick, hij is onderweg op...
0: Ik zou wel moeten zeggen, Tanja, want als je daar in Duitsland rijdt, ooit voor gehad, dat ze dan snel flitsen.
1: Ja, je mag daar op bepaalde plaatsen zo snel rijden dat je wilt, maar de plaatsen waar het niet mag... Maar de plaatsen waar het niet mag, moet je inderdaad heel erg opletten, want daar zijn ze bijzonder streng. Dus Patrick, een goede reis daar richting Oostenrijk. En heel speciaal is dit voor jou, Semino Rossi met Bella Romantica.
2: Hallo weekend!

0: Heel speciaal voor Patrick van Liedekerke daar onderweg naar Oostenrijk op vakantie. Semino Rossi met Bella Romantica.
1: Hij is ooit begonnen als straatmuzikant.
0: Ja.
1: Had de Bikkelgaard moeilijk in de beginperiode.
0: Ja.
1: Kon moeilijk rondkomen en ook dan in hotelsbars beginnen zingen. En daar blijkt ook bij Zwitserland te zijn.
0: Voilà, kijk. Maar ja, veel van die artiesten zijn ooit zo begonnen natuurlijk, heel kleinschalig, en zijn daarna groot geworden. Maar we hebben nog een verzoekje binnen.
1: Nog eentje? Wauw.
0: Ja, toch wel.
1: Laat ze maar komen, hè.
0: Ja, zeker en vast. Het is van Werner. Hij zegt: goedemorgen, Tanja, Patrick en Rudy. Blij dat wij als luisteraars jullie weer mogen verwelkomen in onze huiskamer met mooie muziek. Het doet deugd dat we daar als luisteraars deel van mogen uitmaken door een plaatje aan te vragen.
1: Dat heeft me wel een klein beetje kippenvel.
0: Ja, toch wel. Dat is een heel mooi bericht natuurlijk. En hij vraagt: graag had ik dan ook het nummer willen aanvragen van Candy Staten met Young Hearts Run Free. Alvast bedankt hiervoor. Groetjes vanwege Werner. Werner, echt ongelooflijk bedankt voor dit mooie berichtje. En heel speciaal is dit voor jou, Candy Staten met Young Hearts Run Free.

0: Candy Staten of Staten, ja. Als iemand het weet, laat het ons weten. Want ja, we zijn niet zeker.
1: 0469?
0: Ja. Ja. 1883-60. Dus is het Candy Staten of Staten? We zijn er niet zeker van. Young Hearts Run Free.
1: Ik denk wel dat het een Engelse naam is, dus Candy Staten.
0: Ja,
1: of...
0: ja. Ik zou zeggen Staten, maar ja, het zou even goed Staten kunnen zijn. Wel, dat terzijde gelaten. Ik heb hier een vinylhoesje in mijn handen gestopt gekregen, Patrick, en dat weet je hoe laat het is.
1: Hoe zou mij dat verwonderen?
0: Onze technieker heeft weer vinyl klaargelegd en hij heeft mij gezegd, ja, hier onderaan links moet ik vernoemen. En het komt uit een LP, de nieuwe Hollandse hits. Nieuw zullen ze niet meer zijn natuurlijk, van die tijd waren ze nieuw. En het gaat om Die Oude Visser van Anita. We gaan eens luisteren, hè.

0: Tanja, het is een cover.
1: Ja.
0: Ja, een cover van het Duitse nummer. Ik ga het proberen, hè. Ja. Der alte Mann und das Meer.
1: Ja, van... En das Meer.
0: Das Meer, ja. Ernest.
1: We gaan even luisteren.

0: dan is er nog een cover.
1: We kennen haar.
0: Dan is er nog een cover, hè?
1: Ja, maar we kennen dit meisje, hoor.
0: Die kennen we, dat is Nicole.
1: Ein bisschen Friede, ja. Van Nicole. Maar ja, wij kennen het in België eigenlijk voornamelijk van Dana Winner, hè. Ja. De Oude Man en de Zee. Dus daarom dat het allemaal heel bekend in onze oren klonk. Maar zij had het over De Oude Visser en de Zee, Anita. Maar dat maakt, gaan we weer verder. Ik ga eens zien wat onze techniek er klaargezet heeft. Ik ben aan het twijfelen, want is... Ja? Oké. Dan na de reclame hebben we Ingrid en Erik Vlaanders met Koud Hart.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive.

0: De Nederlandstalige bewerking, Tanja, van de wereldwijde megahit van Elton John en Dua Lipa, Cold Heart.
1: Ja, ja, juist. Het klonk heel bekend in de oren en inderdaad, dat is het. Hè. Maar ik heb er het weerbericht even bijgenomen, Patrick.
0: Wat zeggen ze?
1: Erwin zegt van de voorspelde neerslag voor vandaag, zondag 26 juli, is zoals verwacht nog wat bijgesteld. Er valt in het centrum nog hooguit 1 liter regen per vierkante meter. De zuidwester die waait wel matig tot vrij krachtig bij 24 graden. Nadien langdurig droog en warm en zonnig.
0: Wie is Erwin?
1: Erwin Franks, onze weerman.
0: Ah.
1: Voilà.
0: De weerman van Radio Nova.
1: Ja, ja, ja. We mogen zijn weerberichtjes die hij post op Facebook gebruiken. Hij heeft ons dat toegelaten. Dat is geen enkel probleem.
0: Fantastisch.
1: Dus we weten dat. Dat is een goede vriend van ons ook. We kennen hem ook al heel lang. Maar ja, de volgende dagen gaat het behoorlijk opwarmen, hè, Patrick. De Amerikaanse weermodellen die spraken zelfs van 40 graden, maar dat gaan we waarschijnlijk niet halen.
0: Het zwembad staat klaar.
1: Ja, maar toch rond de 35 gaan we toch waarschijnlijk uitkomen. Ergens later in deze week. Dus we staan er weer goed voor, hè?
0: Ja. Niet vergeet de zonnecrème te smeren.
1: Ja, ja, zeker en vast. Dat is altijd heel belangrijk. Maar kijk, Rudy heeft de allernieuwste van de Romeo's klaargezegd. Dat is Ik zag jou maar even.

0: zanger die een mooie vrouw ziet en die bevroren blijft staan. Daar gaat het over, hè?
1: Ja, ja, zeker.
0: Het is wel een mooie plaat, hè?
1: Ja, absoluut.
0: Trouwens genomineerd, hè, Tanja?
1: Ah, ja, voor de zomerhit.
0: Ja, de zomerhit.
1: Ja, die mannen zijn genomineerd voor de zomerhit samen met nog een aantal andere artiesten. Onder andere Meteor heb ik gezien, Isabella A. Dus ja, er zijn weer het zijn met 10 zeker, hè? Dacht ik.
0: Dat zijn, ik denk dat ik geloof dat gisteren gehoord heb 20.
1: Ah, het is de shortlist nog niet. Ja. Zijn er voorlopig. Maar we hebben nog een verzoekje binnengekregen van Ilseke. Die zegt, goedemorgen, graag een plaatje voor jullie. Stefke en Carla, Frank de Groef, Jantje en Anja, Ruud en Gerda en alle medewerkers van Radio Nova. Jammer dat ik Radio Nova niet vroeger tegengekomen ben. Graag Esmeralda, speciaal voor Stefke. Ja, en dan weet ik waarover ze het heeft. Dan heeft ze het over deze van de Lenko's. Esmeralda uit 1979.

0: Het bleef eigenlijk bij de ene plaat, hè, Tanja, want ze hadden geen zin in de succes in de verdere hitsingles te maken.
1: Ja, dat kan ik mij heel goed voorstellen.
0: Ze bleef liever thuis.
1: Oké, voilà.
0: Ik zeg dan nu ook trouwens.
1: Jij blijft ook liever thuis. Ja.
0: Maar ook ben hier ook graag, hè, in de studio van Radio Nova.
1: Voilà, kijk. Maar er is een dame vandaag jarig, Patrick. Dat is Didi. Misschien zal die naam jou niet veel zeggen.
0: Nee.
1: Maar ze maakte deel uit van de band Vulcano.
0: Een beetje van het dit, een beetje van het dat.
1: Ja, ja. Maar ik heb eens gaan opzoeken waar die naam Vulcano vandaan komt. En er staat hier, de producer en componist Hans van Hemmert was in 1981 op zoek naar een nieuw project nadat Luf was gestopt. En ja, hij zegt, de nieuwe zanggroep oprichten heeft hij dan gedaan. En de naam Vulcano werd eigenlijk afgeleid van Luf. Gewoon omgedraaid. Luf werd Vul en hij heeft daar Kano aan toegevoegd. En zo is de naam Vulcano.
0: Weer is bijgeleerd, hè?
1: Voilà.
0: Daarvoor moet ik bij u zijn, hè?
1: Ik heb het ook moeten opzoeken, hoor. Ja. Maar de dame waar we het over hebben is Didi. En zij maakt deel uit van die band. En zij is vandaag jarig. Dit is een beetje van dit.

0: een beetje van dit, een beetje van dat. Dat is hier bij Radio Nova ook zo.
1: Ja, het is ook zo, hè? Ja, maar ze komen wel nog regelmatig terug, hè? Regel optreden die,
0: ja, ja, zeker.
1: Die meisjes.
0: Ze zijn eigenlijk terug begonnen. Ze waren gestopt, maar ze zijn later terug begonnen door een optreden dat ze eenmalig gedaan hebben. En dan zijn ze terug begonnen. Maar hier bij Radio Nova is het ook een beetje van dit, een beetje van dat, een beetje
1: oldies. Het zit in het bloed, Tanja. Het zit in het bloed, hè?
0: Ja, een beetje oldies.
1: Ik zou zeggen, ik ga niet zonder Radio Nova.
0: Ah, voilà, kijk. Dat horen we graag. Maar ik heb weer...
1: Nee, het is een beetje... het is
0: dom. Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb hier...
1: Het is leuk.
0: Is het waar? Ah, maar dat is goed. Dat is goed, dat horen we graag. Ik zie... Ik heb een vinylhoesje in mijn hand. Ja, ik ben aan het communiceren met de technieker, met gebarentaal, als de mensen ons bezig zien. Maar ik heb een vinylhoesje in mijn handen gestopt gekregen. Dus dat wil zeggen dat we weer helemaal naar vinyl gaan. En dat is een duet met Bonnie Sinclair, met Wiltura. Gelukkig samen.
1: Wauw.

0: De allernieuwste single van Sammy Moore is dit Te Jong Om Stil Te Zijn. Hij staat trouwens deze namiddag op het podium ergens in Hoegaarde. Dus ja, de man is wel
1: heel... Veel gevraagde man, hè?
0: Hij is, wordt heel, heel veel gevraagd. En hij is ook, ik heb hem live bezig gezien. Het is ook heel leuk om optredens
1: van hem... De allerlaatste radiohit is Roxana.
0: Ja, dat is een van zijn grootste hits. Maar ja, hij is alom veel gevraagd. We gaan de oproep nog eens doen, hè Patrick, want we hebben nog geen telefoontjes gekregen, dus je kan ons bereiken
1: op... 0469.
0: We gaan dit Nederlands doen, Patrick. 0469-18-8360. 0469-188360. Als je wil bellen naar de studio, dat kan. Wij zijn hier bereikbaar voor verzoekjes live op de radio.
1: Ja, of kan gewoon, ook, hè?
0: Ja, tuurlijk. Natuurlijk. Maar je kan ook berichtjes sturen via onze app. Daar kan je natuurlijk ook een verzoekje doorsturen. En dan lezen we dat hier af. Maar de technieker die heeft ondertussen weer een nieuwe plaat van 2024 klaargezet. Ik zie, ja, we gaan feesten, hè.
1: Corrie, we gaan naar Ibiza.
0: Ja, voilà. Corrie Konings en John de Bever feesten op Ibiza.

0: dacht hier de Polonaise te doen, maar... Tanja, we hebben een verzoekje.
1: Ja, maar ik wou eerst zeggen, het is origineel van Jan Keizer en Annie Schilder, die we kennen van BZN.
0: Ja.
1: Maar dit was de uitvoering van Corrie Konings en John de Bever. Maar we hebben inderdaad iemand aan de lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. We zien met Rufin uit Roosdal.
1: Dag Rufin, goedemorgen. Alles goed met jou?
2: Ja, zeker. Hè.
1: Ah. Ja. Wij zijn blij van jou te horen.
2: Ja.
1: En aan wie zou jij graag groeten doen, zeg eens?
2: Aan iedereen en alle mensen die een beetje ziek zijn of die herstellen. Dat zijn
1: Wauw, dat is altijd leuk. Hè? Mensen die een beetje ziek zijn, die moeten herstellen. Dat is altijd fijn dat die een verzoekje krijgen.
2: En ook voor verjaardag van Rijn of een keer.
1: Ja, oké.
2: Okay.
1: Voilà, kijk. Ja. Je hebt er een heel mooie uitgekozen, Rufin.
2: Ja.
1: Ik hoor dat ook graag.
2: Ja.
1: Het is een oldietje, maar het is een heel, heel mooie single. Una lacrima sul viso van Bobby Solo. Maar dat komt er zo dadelijk speciaal voor jou aan. En super bedankt om te bellen.
2: Ja, graag gedaan.
1: Groetjes, hè. Dag, Rufin.
2: Groetjes, hè. Beste.
1: Dank je wel. Ja. Dag.
2: Ja.
1: Voilà, kijk. Bobby Solo, una lacrima sul viso.

0: hier ook op Radio Nova regelmatig hoort langskomen. Eentje uit 1964, Una Lacrima sul Viso. Ja, speciaal.
1: Was meteen zijn doorbraak, hè? Hij was 19 jaar dan.
0: 19, wauw.
1: Ja, inderdaad.
0: Beginnen. Maar de volgende artieste die er hier klaar staat, die is er ook heel, heel jong aan begonnen. Ik heb haar onlangs op tv horen zeggen dat ze nog net geen 15 was. Dus ze was bijzonder jong.
1: Ze is ooit beginnen zingen met Willy Somers, hè?
0: Ja,
1: ik heb die nog zien optreden met Willy Somers.
0: Ja, ja.
1: Toen ze nog heel jong was.
0: Ze heeft daar eigenlijk meer mee gehad.
1: Ja,
0: als
1: inderdaad.
0: Er.
1: Maar daar ga ik niet over uitwekken, Tanja.
0: Maar ze is ooit begonnen... Ja, ze is van Gent. Ze is een echte Gentenaar. En het was te horen op haar beginsingel van Lekker Beest. Maar ze is dit jaar weer genoemd voor de zomerhit met haar nieuwste song. En dat is Smeek maar niet om mij. Isabelle A.

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Guukenaer. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Radio Nova.
2: Wij draaien lekker ons eigen goesting.

0: Een van de favorieten van Rudy, daar ben ik heel erg van overtuigd. De classics My Lady of Spain uit 1972.
1: De geschiedenis van de Limburgse en Nederlandse popmuziek.
0: Oké. Ja. Maar ik heb er eentje klaar laten zetten.
1: Ik heb gezien dat je weer zo'n vinylgoes...
0: Dat is voor straks. Want ik ga een verzoekje laten spelen voor iemand die ergens in Westerlo zit. Hij noemt zichzelf, als hij verzoekjes stuurt, altijd Assepoes. Omdat hij de kuisploeg een beetje is van een voetbalploeg, Ginder. Hij onderhoudt daar de kantine en alles wat dat met voetbal te maken heeft. Dus Chris, als je aan het luisteren bent... Dit is er eentje speciaal voor jou. Jannes met zijn kroegenmedley.

0: gesprek.
1: Magda?
0: Ja, Magda? Ja, toch wel.
1: Magda?
0: Als je een plaatje wil spelen om Rudy plezier te doen, dan moet je Jannes spelen.
1: Ja, ik draai regelmatig Jannes, want ik heb ook een paar luisteraars die graag van Jannes houden.
0: Dat is Rudy zijn favoriet.
1: Weet je eigenlijk, Rudy, dat Jannes groot geworden is door illegale piratenzenders in Nederland?
0: Ja, ja. De koning der piraten.
1: Ja. Voilà. Zo is hij groot geworden.
0: Ja, hij zou ook, binnenkort heeft hij ook een micro en dan
1: had,
0: kan hij mee.
1: Had ook zo'n illegale piratenzender opstarten of zo?
0: Nee, wij zijn helemaal legaal. Wij zijn allemaal in orde, geen enkel probleem. We hebben trouwens nog een verzoekje binnengekregen, Patrick. Dus van Joey at Diana, als ik het juist uitspreek. Hij zegt, goedemorgen allemaal, graag een verzoekje, plaatje, meer dan een 10 van Erik van Klinken. En doe zo voort jullie bij Radio Nova, topteam. Dankjewel, hè, Bart.
1: Dankjewel, dat is echt, kijk, zie een keer.
0: Ja, ja, je hartjes
1: komen weer omhoog. Hè.
0: Dus, voilà, kijk, dit is het heel speciaal voor jou. Erik van Klinken met meer dan een 10.

0: Meer dan een tien, Tanja. Muzikale familie is dat wel, hè, want zijn zoon heeft ook een single uitgebracht.
1: Ah, oh, voilà, kijk. Ja. Maar het was speciaal op aanvraag van Joey at Diana. Is dit. Ik heb er eentje klaar laten zetten voor ja, iemand die in Galmaarden woont. Ik weet dat hij grote fan is van deze band. Ik heb het over onze collega Ruud van Opstal.
0: Dus, die komt deze week al terug.
1: Ja. Vanaf deze week is hij terug. Zij op terug. Het... Nee.
0: Nee, het is nu de komende week, hè?
1: Ja.
0: Ja, zeg.
1: Hij mankeert een micro, dat zouden de mensen horen hoe hij tegenpruttelt tegen ons. Maar kijk, Ruud is vanaf deze week weer op post met zijn programma en volgende zondag uiteraard ook met Hallo Weekend. Dus Ruud, dit is er eentje heel speciaal voor jou van ABBA, The Name of the Game.

0: Tania, de meest succesvolle, invloedrijke popgroepen der tijden.
1: Absoluut. Ik hoor ze ook ongelooflijk graag. Eigenlijk is er niets van hun dat ik zeg van, dat is minder. Dus ik hoor ze ook heel graag. Dus ik ben blij dat Ruud daar ook grote fan van is en dat hij dat regelmatig in speelt, want ik hoor ze ook heel graag.
0: Tania, vinyl.
1: Ja, ik heb er eentje uitgekozen deze keer. Ja. Voilà. Maar het is inderdaad op vinyl. Ik zag het staan en ik dacht van, ja, dat is een heel leuke song. Dat is Highway met Kiddy, Kiddy, Kiss Me.
0: Hoeveel jaar gaan we terug in de tijd dan?
1: Oei, dan moet ik gaan spieken, want ze staat er hier niet op. Ah, ik zie het daar staan. 1981.
0: Voilà.
1: Dus Highway is dit met Kiddy, Kiddy, Kiss Me.

0: Kitty, kitty, kiss me. En je hoort het krakje, hè?
1: Ja, die geluiden van die naald, hè?
0: Ja, ja, ja. Van Highway. Ik heb de laatste nieuwe van Marco Schuitmaker laten klaarzetten. Want de man, ja, hij is helemaal populair geworden hier in ons land met zijn Engelbewaarder.
1: Die explodeerde.
0: Ja, dat is echt ontploft, zoals je mag zeggen, met die single van, ja, van onze Belgische zangeres. Ja. Van Mieke, hè? Origineel van Mieke, hè? Engelbewaarder, ja, inderdaad. Maar dit is zijn allernieuwste song na de reclame. Luzu, Marco Schuitmaker.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Eigenzinnig.
3: Anders.
2: Welkom bij Radio Nova.

0: de top.
1: Eentje uit een paar jaar geleden van Willy Sommers. Een Aperolletje.
2: Het is een cover, hè?
1: Ja, ja, het zou wel kunnen.
2: Het is een cover van de Nederlandse groep Offsiders.
1: Voilà, kijk. Dat hebben we ook weer al. Volg jij de koers, de Tour de France een beetje, Patrick?
2: No way.
1: No way. Allee, allee, allee. Want onze Belg, maar Remco is goed bezig, hè?
2: Ik heb het gehoord.
1: Ja, hij wordt tweede

0: Zo goed. Allee, het is zo, eigenlijk zeker dat die tweede wordt...
1: Het is de laatste dag zeker vandaag. Hè?
0: Ja, het is vandaag de laatste dag. Het is een beetje op de Champs-Élysées. Dus, maar er is iets anders dat ik gelezen heb. Ze hebben op Alpe d'Huez geweest de voorbije twee dagen. En als ze de Alpe d'Huez willen afrijden, want nadat ze daar gedaan hebben, moeten ze de Alpe d'Huez terug afrijden, moeten ze een speciaal hesje aandoen. Een heel opvallend hesje om te weten dat het renners zijn die gewoon terug afdalen en dat het geen toeristen zijn.
1: Wow.
0: Ja, dat is. Ik heb dat gelezen in de krant. Ik dacht van, oké. Want blijkbaar is er ooit een probleem geweest van een van de renners die de Alpe d'Huez aan het afrijden was. En die werd tegengehouden omdat ze dachten dat hij een wielertoerist was die daar op het parcours terechtgekomen was. Dus ze doen een hesje aan die zowel rode bolletjes heeft, groen als geel. Dus een heel speciaal hesje. En dan mogen ze de Alpe d'Huez weer afrijden. Voilà, zo leren we weer iets bij.
1: Dit is bij, hè?
0: Ja. Maar Remco, die doet het goed. En ik heb een plaatje gekozen helemaal in het thema van de Tour de France.
1: Dat meende niet.
0: Ja, zal wel
1: dat
0: zijn.
1: Dat meende niet.
0: Allee, Maurice van Frank Dingenen is dit.
2: En hier dan de spurt voor de negende plaats, dames en heren. Met Eddy Planckaert die het haalt voor Mathieu Hermans, Van der Aarde, Van der Poel en Jeff Liekes. Kom op jongens, pas op, laat me even door alsjeblieft.

0: Allee, Maurice van Frank Dingenen is
1: nog
0: dit...
1: Nog eens leuk om terug te horen, hè?
0: Absoluut.
1: Hij is ook al vorig jaar overleden, op 74-jarige leeftijd.
0: Ja, ja, hij is al even overleden, ja. Inderdaad, Frank Dingenen. Maar dit was uit 1988. Ik heb nog een verzoekje binnengekregen, Patrick. En dat komt vanuit Capelle op den Bosch van onze Didi. En hij zegt, goedemorgen daar in de studio. Graag een verzoekje voor mijn copain, den Eddy, die in Strombeek-Bever woont. En hopen dat hij luistert. Graag een song van Casey en de Sunshine Band Boogie Shoes. En dat heeft Rudy gaan opsnorren en dat staat helemaal klaar voor hem. Casey en de Sunshine Band Boogie Shoes.

0: Dora, zonder jou, we kennen het allemaal uiteraard, de originele versie van Vicky Leandro's Après Toi. Maar ik heb eens gaan opsnorren en het is door heel wat artiesten gecoverd geweest, hè Patrick.
1: Vertel.
0: Ik zie hier onder andere Gary Hager staan, daar noemde het ook Zonder Jou. Luc Steno, die maakte er Als Ik Ga van. Dus ja. Maar er zijn nog wat, hè. Nicole Dam Kamst Doe. Ja, ik, in mijn beste Duits. Maar er staan nog heel wat namen op. Ik zie hier ook onbekende namen staan. Het is een beetje, ja, het is ongelooflijk veel gecoverd geweest. Ik ga niet tellen hoeveel het er zijn. Het zijn er uitmunt ongelooflijk veel. Maar dat brengt ons bij de allernieuwste singer van Larissa. Dit is Ik Doe Wat Ik Wil.

0: Komt een beetje uit onze eigen streek, hè, Larissa, het Brakel. Ze heeft ook een single uitgebracht met haar dochtertje Sterre.
1: Ja, ik was aan het zoeken van waar ze eigenlijk afkomstig is, omdat ik weet Brakel. Dat ze... Ah, voilà, kijk. Want ze wordt wel bijzonder veel gevraagd als artieste. Ze is een allround artieste die heel veel gevraagd wordt voor optredens. Dus, en dit was haar nieuwste single, Ik doe wat ik wil.
0: Er was ook een afspraak in Afwasdo met haar, hè?
1: Dat zou kunnen.
0: Ja. Ik ga dat eens opzoeken, want er is, nog, is dat al verlopen of niet al voorbij? Ga even bekijken.
1: Even gaan opsnorren. Maar ik heb, zie hier Danny D'Amaro klaarstaan. Ik zoek naar een dorp.

0: Tanja, mag ik nog even terugkomen op Larissa? Die staat op 26 december, september beter gezegd, in de Afwasdoom. Beter bekend in het Sportpaleis, maar wel onder grote namen. Barkuil, de Romeo's, de Snollebolletjes.
1: Amai, goed bezig.
0: Is heel wat, hè? Goed bezig, hè?
1: Ja, ja, zeker en vast. Ik ga nog even zeggen dat je ons nog altijd kan bereiken. Je kan verzoekjes sturen via onze app, via de chatfunctie. Daar kan je nog altijd verzoekjes sturen. Dan lees ik die hier ook af en spelen we jouw verzoeknummertje. Maar je kan ons uiteraard ook nog altijd bellen hier rechtstreeks in de studio op 0469-1883-60. 0469-1883-60. En dan kom je rechtstreeks in de studio en kan je jouw verzoekje gewoon live op de radio
0: doen.
1: We
0: hebben nog een uurtje, hè?
1: We hebben nog een uurtje, zeker en vast. Ik heb van Rudy vernomen dat er een vinyl klaar ligt. Dan kan ik natuurlijk op dat scherm niet zien wat er is. Maar hij heeft het mij gezegd. De dame is geboren als Marietje Bij, maar ook genoemd Marie Servaas. En de meeste kenners gaan dan weten dat ik het over zangeres zonder naam heb, die toch behoorlijk wat succes gehad heeft.
0: Is het Keetje Tippel?
1: Nee, het is niet Keetje Tippel. Wat klaar staat, ik moet gaan spieken, is ik zal altijd van je houden. Een echte smartlap dus.
0: Ja, maar ik vind dat hij vandaag wel punten nodig heeft.
1: Ja.
0: Hè? Scoren vandaag, hè?
1: Ja, ja, toch wel. Maar het is helemaal op vinyl is dit Zangeres

0: Een klassieker van je welste, die Electric Light Orchestra, Hold On Tight.
1: Accosto at Orif.
0: Voilà, kijk. Je hebt dat heel goed opgezocht. Ik heb nog een verzoekje binnengekregen, Patrick.
1: Vertel het eens.
0: Van onze collega Stef Leeuwenaert. Die zegt graag een plaatje voor alle luisteraars die mij al een berichtje gestuurd hebben voor mijn vakantie. Op 3 augustus zijn we terug op de radio. Groetjes vanwege Stef. En hij zegt graag een plaatje Cheerio, de ambiancemaker tegenwoordig. En dan zijn we even gaan opsnorren en we hebben gevonden wat het hij bedoelt. Het is Just in the Wild met Cheerio. En dat komt eraan na de reclame.
2: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
3: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
2: Ja, hier zijn man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
3: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
2: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
3: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
4: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
5: Muziek die je nergens anders hoort.
6: Radio Nova.

0: Speciaal op aanvraag van Stef Justin de Wild Cheerio. Een leuke plaat, hè?
1: Dat is nog mooi, hè?
0: Ja.
1: Zenda Enda is ontploft door deze plaat.
0: Dat zal wel zijn. Ik kan het mij heel goed voorstellen. We hebben het al eens gehad over genomineerden van de Radio 2 zomerhit. Er is er nog eentje en dat hadden we vorige week ook al gespeeld. En ik moest toen gaan zoeken van waar komt die titel in godsnaam van? En dat kwam van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag. Dat hebben we toen gevonden. Het zijn Gert Verhulst en James Cook en zij zijn ook genomineerd.

0: Gert Verhulst en James Cook. Maar die woorden, wat denk je, Patrick? Maken ze kans om het te winnen?
1: Ik vind het wel. Het is een leuke plaat, hè?
0: Blijft plakken, hè?
1: Mooi, ja.
0: Ja, ja. Dus,
1: In Nederland zit al een betekenis, hè? In Nederland is dat eigenlijk een bon dat je kan krijgen voor een korting te krijgen in de bioscopen.
0: Ah ja, oké, okay, voilà. Oké, dat wist ik. Ik heb weer iets bijgeleerd. Voilà, kijk. Maar ze maken toch wel kansen. Ze staan natuurlijk tegen heel wat kleppers, want ik heb gezien dat ook Milk Inc. meedoet.
1: Die staan erbij, hè? Ja.
0: Ja, dus er zijn heel wat kanshebbers om mee te doen. Een man die deze week ook jarig was, heb ik even gaan opzoeken. Hij is, ja, ik was een beetje verwonderd om te vinden een tijdje terug dat dat een Belg is. Ik dacht altijd, ja, die is van Frankrijk, maar nee.
1: Nee, hij is Belgisch, hè?
0: Hij is Belgisch en een van de best verkopende Belgische artiesten trouwens, samen met nog wat anderen. Maar hij was deze week jarig en we kennen hem allemaal van deze allergrootste hit van hem, Claude.

0: uit 1983, ja, het is zeker en vast zijn bekendste hit, maar de man heeft nog heel wat muziek op plaat gezet, dus ja, hij heeft behoorlijk heel wat mooie singeltjes nog die je kan zien.
1: Het was ooit zijn fietsenmaker en metselaar, hè?
0: Oké.
1: Okay. Toen hij 18 jaar was.
0: Ja.
1: Ja.
0: En Rudy is een bakker geweest.
1: Hij is een bakker geweest, dat zou ik niet zeggen.
0: Hij is opgeleid tot bakker. Ja, dus zo hebben we allemaal een beetje een achtergrond waarvan je denkt van, ja, wel ja, kijk. Ik zou ook nooit gedacht hebben dat ik zou doen wat ik nu doe. Dat ik hier achter die micro zou zitten.
1: Maar je hebt het zelfs nog gezegd in het begin toen ik je leerde kennen, hè? Als je bij wat slaapt?
0: Ja, als je bij de hond slaapt, ja, dan krijg je zijn vlooien. Ja, inderdaad. Ik heb Rudy leren kennen en dan was het van, allee, zeg eens iets in die micro. En ik durfde eerlijk gezegd eerst niet. Maar ja, nu zit ik hier toch maar.
1: Zit toch, hè?
0: Ja, toch wel.
1: Hey, stem die nog altijd markeert bij Radio Nova, hè?
0: Ja.
1: Hij reageert. Ja,
0: maar
1: ja.
0: Ik ben hier nu toch.
1: Je bent nu thuis. Hè? Je zit hier gezellig in de studio van Nova.
0: Ja. Ik ga daar ooit proberen wat meer tijd voor te maken, Patrick. Dat is beloofd. Maar
1: goed.
0: Ik denk dat ik eerst nog wat minder werkuren moet.
1: Ik hou u daaraan.
0: Ja, het is goed. Maar ik heb een vinylhoesje in mijn handen gestopt gekregen. En daar ben ik heel blij om. Want ik heb de mannen echt wel bezig gezien. En een paar keren in het Sportpaleis. Toen nog, ondertussen is het de Afwasdoom. Maar ik heb ze een paar keer bezig gezien in het Sportpaleis. Dat waren ongelooflijk goede optredens. Maar dit is er eentje vanuit 1990, een album Of Zo. En daar gaan we eentje uitspelen. Als je lacht. Clouseau.

0: we antwoorden liefde, Tanja.
1: Helemaal op vinyl
0: met
1: is
0: dit. Met een focus op intense gevoelens.
1: Ja. Ja, op vinyl uit het album Of Zo van Clouseau. Andere songs die erop staan is Domino, een van mijn favorietjes ook. En Ik Wil Vannacht Bij Je Slapen.
0: Ja, dat is een van mijn favorieten, Tanja.
1: Voilà. Het is een tweede studioalbum.
0: Dat bedoel ik wel voor thuis, hè?
1: Ja, ja, ja, ja. Pas op, want die vrouwtje is aan het luisteren, hè, Patrick. Zie wat je zegt. Maar ja, het is een van hun topalbums, eerlijk gezegd, wat mij betreft, uit 1990. En dit was helemaal op vinyl. Voilà, kijk eens aan.
0: Is mooi, hè?
1: We hebben nog even tijd, dus als je zegt van ik wil toch nog een verzoekje daar op de radio bij Radio Nova, wel, je kan dat nog altijd. Je kan een verzoekje sturen via onze app. Daar kan je via de chatfunctie een verzoekje sturen, maar je kan ons ook nog altijd bellen op ons nummer. En dat is 0469 18 83 60. 0469 18 83 60. En dan kom je hier rechtstreeks in de studio bij ons terecht en kan je jouw verzoekje gewoon live op de radio doen.
2: Allee, bellen maar, hè.
1: Bellen maar, zou ik zeggen. Maar we hebben nog iets klaargezet van muziek. En dit is Patrick Sempels, Devil Woman. MUZIEK

0: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten en Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven. De Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Muziek die je nergens anders hoort.
4: Radio Nova.

0: wereld mag het weten.
1: Mm-hmm. Ik heb een verzoekje. Ja, voor mijn zus eigenlijk. Want we hebben gisteren aan de zee gegaan. Ja. Bij mijn zus, bij mijn schoonbroer Jimmy. Tot ze alweer een aangename dag. Lekker gegeten, lekker gedronken. Mm-hmm. En daarvoor wel een dankwoordje.
0: Okay.
1: Voor die gezelschap van gisteren.
0: Okay.
1: Dit is ook meteen een van haar lievelingsplaten. Freddy Fender.
0: Wauw, maar dat is er eentje uit 1959.
1: Ja, een hele tijd, hè?
0: Dat is een heel oude. Maar dat kan je hier bij Radio Nova heel veel horen van die songs. Dus ja, het is heel speciaal voor haar. Is dit,
1: ik kan u wel zeggen, elke dag van 's morgens tot 's avonds is dat Radio Nova kinder.
0: Ik heb het gehoord, ja. Ik heb haar gezien, hè.
1: Heb je haar gezien?
0: Maar onlangs toch bij jou thuis, hè.
1: Ah ja, dat is waar.
0: Dan heeft ze mij dat verteld, ja. Dus dan heeft ze mij dat verteld van, ja, kijk, ik luister van 's morgens tot 's avonds naar Radio Nova en dat vinden wij geweldig. Heel,
1: mooi,
0: heel geweldig. Heel mooi, absoluut.
1: Alleen dus, speciaal voor hen, hè.
0: Speciaal Freddy voor Fender. Haar en voor hen is dit Freddy Fender, Wasted Days and Wasted Nights. Wasted Days.

0: de naam genoemd naar een gitaarmerk, Freddy Fender.
1: Ja, juist, ja. Een Fender-gitaar, ja. Freddy Fender was dit inderdaad op verzoek. En dan gaan we naar de laatste nieuwe single van Herbert. Het is uitgegeven in april van dit jaar. Jij blijft mij altijd verbazen. Een feestelijk en optimistische ode aan de liefde die na 30 jaar huwelijk nog steeds groeit. Voilà, kijk.
2: Wauw.
1: Dat mag, hè.
2: Dat mag, hè.
1: Herbert.

0: warme en oprechte liefdesbrief aan zijn echtgenote Elke.
1: Voilà, kijk. En ik heb ondertussen een berichtje gekregen van B om ons te bedanken voor haar lievelingsplaatje. Dus dat was heel, heel graag gedaan. En deze band, hè, die nu klaar staat, die verwar ik altijd met anderen. En ja, de sound is echt wel herkenbaar. Ze noemen Bad Boys Blue, You're a Woman. Maar eigenlijk, je moet eens luisteren.
0: Talking de geluiden, hè?
1: Ja, ik weet voilà.
0: Het, ja.
1: Maar ik ga jou eerlijk zeggen, ik heb ze er altijd mee verward. Maar het is niet Modern Talking, maar Bad Boys Blue, You're a Woman uit 1985.
0: Ik denk aan de tekst van You're My Heart, You're My Soul.
1: Absoluut, absoluut. Maar het is een andere band.
0: Zit er een beetje in, hè? Vind je dat niet?
1: De sound is heel gelijkaardig.
0: Gelijkaardig.
1: Zeker en vast.

0: wouden eigenlijk met deze plaat Tanja tegenwicht brengen voor de act van Modern Talking. Het is wel niet goed gelukt, hè, want ze zijn niet lang blijven bestaan, denk ik.
1: Nee, maar ze zijn ook... het is ook een Duitse band, dus dat verklaart natuurlijk waar die gelijkaardige sound vandaan komt. Het is hier bijna gedaan met ons.
0: Het is voorbij, hè.
1: Ja. Straks gaat Freddy weer overnemen, hè.
0: Ja.
1: Onze non-stopper. En dan ben jij er terug vandaag,
0: blijven
1: hè.
0: Blijven die langer niet op verlof, Gerda en Ruud? Nee, die komen terug.
1: Ja, nee, Ruud en Gerda. Ruud neemt vanaf maandag terug zijn programma elke
0: dan
1: middag
0: over. Dan
1: zijn
0: we er niet meer volgende week, hè.
1: Nee. En vanaf volgende zondag zijn Ruud en Gerda weer op post met Hallo Weekend, uiteraard. En dan kan je weer verzoekjes sturen via dezelfde kanalen als bij ons, uiteraard. En kan je ook weer live bellen met de studio. Dus dat is geen altijd hetzelfde.
0: Bedankt om erbij te mogen zijn.
1: Graag gedaan.
0: Het was heel leuk.
1: Ik vond het ook bijzonder leuk. Twee weekends achter elkaar met jouw programma maken.
0: Wat gaan we nu doen? Zondag?
1: Ja. Andere dingen.
0: We gaan bij Ruud en Gerda thuis mee gaan.
1: Nee, dat gaan we niet aan doen.
0: Allee.
1: Maar,
0: als verrassing eigenlijk een beetje, wie weet.
1: Nee. Ik ben aan het kijken wat er hier nog klaar staat van muziek waar we mee kunnen afronden. Maar ja, daar is er nog eentje klaargezet door Rudy. Ik zou zeggen, voor wat mij betreft, tot een volgende keer. En Patrick, super bedankt om er twee weken na elkaar bij te zijn. Jij neemt even een lunchpauze van een uurtje. En dan ben jij weer op de radio,
0: ja,
1: hè, met jouw
0: programma.
1: Het Land
0: van de Groot.
1: Het Land van de Groot. En wat mij betreft, bij leven en welzijn, tot een volgende keer.
0: Ook aan onze technieker, hè, die hier alweer iedere...
1: Rudy, moeten we ook heel erg bedanken voor al het werk, want hij heeft er heel wat vinyl weer bij gehaald. Dus dat doet hij bijzonder graag.
2: Darlene.
1: Jij gaat nog een vinyl draaien. Wel, kijk, we gaan afronden met een vinyl. Verras mij maar. Elvis Presley, voilà. Dit is hem helemaal op vinyl, Elvis Presley. En wat mij betreft, tot een volgende keer.

Voor ik de nieuwsdienst aan het praat laat, moet ik zeggen dat er nog een verzoekje binnengekomen is via een weg die we niet zo gewoon zijn. Er is een sms'je binnengekomen. Maddy uit Strombeek-Bever die zegt: dag Tanja en Patrick, graag een plaatje van Bobbejaan Schoepen, Café zonder bier, voor mijn kopijden Didi en Filleke en de Neddy uit Strombeek-Bever. Wel kijk, Maddy, het is er toch nog aangekomen en het staat hier klaar voor jou, net voor de nieuwsdienst aan de praat komt.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 12 uur.
1: Zeker 1 dode en 16 gewonden op de Pride in Berlijn nadat iemand daar met een bestelwagen op de mensenmassa is ingereden. De politie kent intussen ook minstens 1 dader, een man van 21 uit het islamitisch milieu, die ook gekend staat bij de politie.
2: We hebben mittlerweile een mutmaßlichen Tatverdächtigen identifizieren können. Het handelt zich om een man, der in Berlin bereits polizeibekannt is en dem islamistischen milieu zugerechnet wird.
1: De verdachte vluchtte na de aanrijding te voet weg. Volgens getuigen zijn er ook mensen neergestoken. Op het ogenblik van de feiten waren een paar honderdduizend mensen op straat. De Pride is meteen stopgezet. Het dreigingsniveau voor aanslagen was in Duitsland de voorbije week al opgeschaald, omdat daar aanwijzingen voor waren. Nog in Duitsland zijn 34 mensen gewond geraakt na een kopstaartaanrijding met een motorhome op de snelweg. Die reed achteraan in op een file. 9 auto's raakten nog beschadigd. De snelweg was urenlang afgesloten. En bij de crash van een klein vliegtuigje op een huis in Neder-Saxen, ook in Duitsland, zijn nu 2 doden geteld. Het vliegtuigje verloor plots hoogte en stortte neer op het dak van een huis. De 2 slachtoffers zaten in het vliegtuigje. In het huis was niemand aanwezig. Bij ons in Genk is 2 hectare natuur opgegaan in een brand. Door de droogte ging het vuur snel over het heidegebied, maar de brandweer kreeg het toch vrij snel onder controle. Bij de bosbranden in Spanje is 1 dode gevallen. De man van 78 zat vast in zijn auto, raakte niet op tijd weg. In de streek van Madrid zijn trouwens nog eens 60.000 mensen geëvacueerd. En ook in de regio van Bordeaux in Frankrijk zijn gisteravond opnieuw enkele dorpen ontruimd voor de oprukkende bosbranden. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings nog een gouden medaille behaald. Zijn 5e al. Hij was de snelste op de puntenkoers over 10 kilometer. Er is kans op regen vandaag bij maxima van 19 tot 24 graden. Er staat ook wat wind. Ook morgen kan het nog regenen. Vanaf dinsdag minder wind, zonnig en warm tot 30 graden. Het KMI kondigt dan code geel af voor het hele land, behalve aan zee. Want later deze week gaan we zelfs richting 35 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: kalkoenen, parelhoenen, dagkuikens of ganzen? Dan is er goed nieuws. Bij Pluimvee Schoepen vind je ze allemaal. Ook een ruime keuze aan eenden, barberies, konijnen, cavia's, siereenden, sierganzen, sierkippen, vogels, fazanten, kwartels en nog veel meer. Voor elke soort ook aangepaste voeding, zodat jouw pluimvee de beste zorgen krijgt. En als kers op de taart is er ook nog een ruime keuze aan kippenhokken, eet- en drinkpotten. Dus, waar wacht je nog op? Breng zeker een bezoekje in de Gotegemstraat 8 in Haaltert. Pluimveeschoepen is open van maandag tot zaterdag van 9 tot 18 uur. En ook op zondag van 9 tot 12 uur. Enkel gesloten op feestdagen. Pluimveeschoepen, jouw shop voor alle soorten pluimvee en hun benodigdheden.
1: Vanaf 1 januari, sluitingsdag op maandag.
2: Dit is Radio No.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Eigenzinnig.
1: Anders.
0: Welkom bij Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 1 uur.
1: In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er zijn nog geen arrestaties gebeurd. Iran en Oman hebben overlegd over de situatie in de straat van Hormuz. Volgens Iran ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang voor de scheepvaart. Sinds vrijdag zijn er geen nieuwe rechtstreekse aanvallen meer geweest tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens president Trump wordt opnieuw onderhandeld over vrede, maar Iran spreekt dat tegen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit en is nu nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die het luchtruim was binnengedrongen. De drone werd onderschept boven de territoriale wateren bij Sulina, dichtbij de grens met Oekraïne. Volgens Roemeense aanklagers die de wrakstukken onderzochten, ging het om een Shahed-drone, een type dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds 2022 registreerde Roemenië al tientallen schendingen van zijn luchtruim door drones. De president van Roemenië noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Er komen meer wolken en het kan licht regenen. Temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt met mogelijk een buitje. Later meer opklaringen en tot 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Ook vandaag neemt Patrick de Groot je mee doorheen de muzikale wereld van het land van de Groot. Zondag 1-3 op Radio Nova.
4: Dit is het land van de Groot. De grootste hits met Patrick de Groot.
5: Oei, zei dat hoor. Zou dat allemaal echt zijn? Als ik nou zo weet zingen, wil de geloven

0: De zanger van The Strangers waren veel meer dan zomaar een muziekgroep. Ze waren echte jeugdvrienden van het Antwerpse wijk Het Kiel. Ken Spaterdikne Vensen, de vertaling van Sorry I'm a Lady, een single uit het jaar 1977. Welkom alweer op deze zondag 26 juli. Dit is het land van de groot hier bij Radio Nova. En dit is Janos.
1: Je mag nu eindelijk met me uitgaan, maar je moet weg voor middernacht. Toch laat ik je niet naar huis gaan. Voor de dag.

Ze noemen dit een emotioneel levenslied waarin gij zingt over het sluiten van een hoofdstuk, afscheid nemen en het bedanken van een geliefde voor de mooie tijd, de plaat van Wesley. Bedankt voor alles, dat allemaal hier bij Radio Nova. Terugblik naar het jaar 1972, Lou Reed.

Deze plaat is een cover van Lust Without Your Love van Brett met de Nederlandstalige tekst geschreven door Benny Neyman. Je hoorde hier Rob de Nijs met Alleen is maar alleen. Ken je deze nog?

vertelt een schattig en herkenbaar verhaal over volwassen worden. De zangeres zingt rechtstreeks tegen haar oude vertrouwde knuffelbeer. Je hoorde Sandy. Tot ziens, Teddybeer hier bij Radio Nova. En dit Jan Smit en Marco Schuitmaker.

Hoewel iedereen Sam Goris vandaag de dag kent van megagids zoals Marijke en Laat het gras maar groeien, was Gloria in 1991 zijn allereerste echte hit. Het was zijn vierde single en hiermee slaagde hij er voor het eerst in om door te dringen tot de officiële algemene Vlaamse hitlijsten. Dit is Jerry Jackson, 1964, Always.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Nederlandstalige muziek en oldies.
2: Die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.

Wereldwijd is ze legendarisch geworden met haar gigantische nummer 1 hit Mickey. Het nummer is een uiterst aanstekelijke poptrack, gedreven door de luidruchtige cheerleader ritme Tony Basil 1982. Dit is een nieuwe, Gert Verguzzi, James Cook, Muddy Waters.

In 2022 bewees Loredana haar vocale veelzijdigheid aan heel Vlaanderen tijdens haar deelname aan het razend populaire VTM-programma The Masked Singers. Al vol een plaat uit 2021. We sluiten dit eerste uur even af met een single van Claude François, 1976. Hij heeft het over Le Vagabond.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 2 uur.
1: In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er zijn nog geen arrestaties gebeurd. Iran en Oman hebben overlegd over de situatie in de straat van Hormuz. Volgens Iran ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang voor de scheepvaart. Sinds vrijdag zijn er geen nieuwe rechtstreekse aanvallen meer geweest tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens president Trump wordt opnieuw onderhandeld over vrede, maar Iran spreekt dat tegen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit en is nu nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die het luchtruim was binnengedrongen. De drone werd onderschept boven de territoriale wateren bij Sulina, dichtbij de grens met Oekraïne. Volgens Roemeense aanklagers die de wrakstukken onderzochten, ging het om een Shahed-drone, een type dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds 2022 registreerde Roemenië al tientallen schendingen van zijn luchtruim door drones. De president van Roemenië noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Er komen meer wolken en het kan licht regenen. Temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt met mogelijk een buitje. Later meer opklaringen en tot 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen

Rozen voor Sandra op een persoonlijk vlak heeft Yves Segers een grote stap gezet. Samen met zijn echtgenoot Tom heeft hij zijn lang gekoesterde droom waargemaakt en is hij verhuisd naar Spanje. Dit is Melissa Smilda, zolang de sterren aan de hemel staan.

In de Verenigde Staten werd je door president Ronald Reagan destijds officieel uitgeroepen tot een nationaal monument. We hebben het over Andy Williams met zijn plaat uit 1971, The Love Story. Dit is Herbert, Santa Lucia by Night.

0: Oh, Pietjong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Oh, ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook een huis.
2: Il Sud. Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
4: Dit is Radio Nova.

Achter dit kleurrijke feestpersonage schuilt de Nederlandse zangeres Jetty Palet, die, hoewel ze uit Nederland afkomstig is, wordt ze al zo'n 15 jaar op handen gedragen in Vlaanderen, dat ze inmiddels als haar tweede thuis beschouwt. 3-0, de titelsong die zij hier bracht. Dit is Jimmy James, A Man Like Me.

De muziek zit diep in haar familie verankerd. Ze is de tastbare link naar de legendarische muzikale stamboom. Zoals zo de volle nicht van popicon Whitney Houston en de tante van operazangeres Sissy Houston, Diane Warwick, I Never Love This Way Again. Dit is Sue Thompson, 1961, I Kiss You.

0: niet.
1: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Dit is Radio Nova.
3: Eigenzinnig. Anders.

Deze plaat is een emotionele en romantische ballade die opvalt door haar bijzondere muzikale mix. De zangeres combineert in het nummer moeiteloos Nederlandstalige coupletten met een Franstalige refrein. Lisa Roos, omdat ik van je hou. Dit is Dominique, een single van een paar jaar geleden. Geen zomer zonder jou.

Anthony staat bekend in het slagercircuit door zijn herkenbare emotionele sound die vaak ondersteund wordt door live instrumenten zoals accordeonpartijen. Ik ga weer verder, maar dan wel zonder jou. Dankjewel om te luisteren hier op deze zondag 26 juli. Ik neem afscheid van jullie met de single van Wesley Klein met Chocolaté. Nog veel plezier met onze collega Patrick van Beveren, want zo dadelijk maken wij plaats voor hem voor de nodige muziekvitamintjes. Wat mij betreft, graag tot dinsdag.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 3 uur.
1: In de Brusselse gemeente Sint-Jans-Molenbeek is een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie werd gisteravond opgeroepen en vond een auto met een vermoedelijke kogelinslag. Na een zoekactie trof de politie de gewonde man aan bij een metrostation. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht. De politie en het parket onderzoeken de zaak. Er zijn nog geen arrestaties gebeurd. Iran en Oman hebben overlegd over de situatie in de straat van Hormuz. Volgens Iran ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang voor de scheepvaart. Sinds vrijdag zijn er geen nieuwe rechtstreekse aanvallen meer geweest tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens president Trump wordt opnieuw onderhandeld over vrede, maar Iran spreekt dat tegen. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit en is nu nog maar 15 kilometer van de stad verwijderd. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone neergehaald die het luchtruim was binnengedrongen. De drone werd onderschept boven de territoriale wateren bij Sulina, dichtbij de grens met Oekraïne. Volgens Roemeense aanklagers die de wrakstukken onderzochten, ging het om een Shahed-drone, een type dat Rusland inzet in de oorlog tegen Oekraïne. Sinds 2022 registreerde Roemenië al tientallen schendingen van zijn luchtruim door drones. De president van Roemenië noemt de inbreuk op NAVO-luchtruim onaanvaardbaar. Er komen meer wolken en het kan licht regenen. Temperaturen vandaag tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt met mogelijk een buitje. Later meer opklaringen en tot 24 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

kop tot in is hij van haar. Ja, ze kan alleen maar van geluk spreken, zeker. Het is zondagmiddag, het is net 3 uur geweest. Welkom, fijne vrienden van de radio. Fijn dat jullie ook weer afgezend zijn op jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Tot en met 5 uur vandaag mag ik ze weer aan u komen presenteren. Dat was onze opener vandaag, Freek van der Rooij, met zijn gloednieuwe single. Ik geef me helemaal aan haar. Wees welkom en fijn dat jullie ook weer luisteren naar dit programma Muziekvitamine op zondagmiddag tussen 3 en 5 uur. En wij gaan er deze nog eens bij halen. Robert Pater wordt erg veel gedraaid hier bij Radio Nova. Dit is hij met Gypsy.

Ja, de romantiek die stroomt ook je radio uit bij dit soort platen. Elvis the King was dat, Elvis Presley. Met een terugblik uit 1960, Are You Lonesome Tonight? En deze, die kent ook vast iedereen wel. Het is Marianne Wever nog eens op je radio. En dat met In de Sterren staat geschreven. MUZIEK

0: Ja, toch wel een terugblik die wij allemaal nog wel kennen. 1980 was dat Jimmy Frey en Yet I Know. Komt hier vast bij, dit is jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Met tot 5 uur deze aflevering van Muziekvitamine met ondergetekende Patrick van Bever. En ik heb er een heleboel nog klaar voor jullie in deel 1, maar ook straks in deel 2. Komt er bijvoorbeeld nog aan, eentje van Debbie Harry van Blondie. Ik heb zelfs nog eentje van Diego, Danny Diego, ook In Deep zit er nog tussen en eentje van Helen Shapiro. Dus reden genoeg om te blijven luisteren naar deze aflevering op jouw zondagmiddag. Zometeen komt er hier aan een hele mooie uit 2022. Niet zo'n oude plaat, maar toch wel een kenner. Silver is dit, Silver Mets met Wat is dan de liefde volgens jou?
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Muziek die je nergens anders hoort.
2: Radio Nova.
3: Dit is Patrick van Bever met een mooie...

Ook onze Duitsstalige platen, die vergeten wij hier niet bij Radio Nova, je eigenzinnige radio. Deze hier was een terugblik uit 86, een veelgedraaide plaat destijds. Münchener Freiheit, en dat met 1000 maal doe. En deze hier, die had ik jullie ook beloofd. Hier is Blondie, onder de naam Debbie Harry, deze keer uit 86. French Kisses in the USA.

0: ik vind het toch wel ergens heel jammer dat ze niet meer optreden en geen nieuwe platen meer uitbrengen. Ja, ik vind het een beetje jammer, ja. De Kreuners hoorden we en dat met een opname uit 1991. Maak me wakker voor je gaat. Ik kan het er alleen maar mee eens zijn. Maak ons tenminste wakker als je gaat. Weten wij tenminste ook dat jij er geweest bent.
1: Dit is Radio Nova.
2: Met Patrick van Bever aan je zijde, de soundtrack van je dag. Dit is Muziekvitamine.

Ja, leuke meezinger natuurlijk. Het is hier van In Deep. Ze komt uit 82. Last Night DJ Saved My Life. En daarvoor dan hadden wij ook nog Danny Diego hier op je radio. En dat met die zwoele zomernachten. Hier nu voor jullie heb ik klaarstaan John West en Lange Frans. En die hebben het dan weer in hun nieuwe single over Alles wat ik zoek.

0: en het verfrissen van woningen. Vooral bekend onder de naam Renotrap. Van buitenschrijnwerk tot binnendeuren, trappen, leuningen, wandkasten op maat, laminaatvloeren, living floor, massief parketvloeren en nog veel meer. Valbusco denkt met je mee voor de juiste oplossing. Bezoek Valbusco en ontdek ons eigen renovatiesysteem, Renotrap, waarmee we bestaande trappen een nieuw leven geven. Bezoek ons op Terlicht 25 in Kerkske Haaltert. Meer informatie op valbusco.be en renotrap.be. Valbusco, waar vakmanschap en vernieuwing samenkomen. Nederlandstalige muziek en oldies die je nergens anders hoort.
1: Dit is Radio Nova.
2: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

Dit was dan alweer heel speciaal voor mensen die helemaal gek zijn op Franstalige platen. Ik ken er wel zo een paar die aan het luisteren zijn. In 1984 kwam deze single van Jacques Segers. En dat met Avanti, Avanti la vie. En in 1994 ging Gunter Levy het iets hoger op gaan zoeken. Of hij het gevonden heeft, dat vraag ik aan hem wel als ik hem eens tegenkom. Meisje van hierboven.

0: Dit soort terugblikken kan toch wel iedereen meezingen die aan het luisteren is, denk ik dan. Uit 1961, Helen Shapiro en You Don't Know. Hier op de radio is het afgelopen met deel 1 van Muziek Vitamine. Ik ben er straks graag terug bij na 4 uur voor deel 2 hier op de radio. En dit gedeelte sluiten wij af vandaag met een plaat van Sergio. En hey, ik ben de Sergio. Tot straks.
1: Als ik ooit mijn leven zou mogen overdoen, dan zou ik zonder twijfel krak hetzelfde doen. Ik hoef me niet te schamen, ik heb geen meter spijt.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 4 uur.
1: In Hoboken, in de provincie Antwerpen, is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobile home in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelot in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Co. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje dat inreed op toeschouwers van de Pride is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig. Anders.
3: Dit is Patrick van Bever met de mooiste radio-oldies en Nederlandstalige muziek.
4: Op jouw radio.
3: Op jouw radio.
5: Allee, niet te lelijk doen. Ze beet valt door de facteur.
4: Patrick van Bever.

Welkom ondertussen in deel 2 van Muziekvitamine. Hier vandaag op jouw zondagmiddag bij een eigenzinnige radio, Radio Nova. Dit was er een van enkele jaren geleden, Rutger van Barneveld. En hij had het over het malle Pietje. En wij gaan het over iets geheel anders hebben het komende uur. Over hele fijne, leuke, mooie platen. Zoals deze hier, terugblik uit de 60er jaren, 1963. De Earls zijn dit. En dat met Never. No.

0: plus.
1: Sammy Moore, toch een heel graag geziene Vlaamse artiest hier bij diverse radiostations, dus ook bij Radio Nova. Wat had je anders gedacht? Een paar jaar geleden kwam hij met deze single op de proppen. Sammy Moore en dat met Rien ne va plus. En ja, straks dan hebben wij heel veel leuke muziek nog. Zoals Bob Offenberg, die komt eraan met Aan het ontbijt. En weet je wie er ook staat aan te komen? Bart Keil. Ja, van zo'n tiental jaar geleden. Hij had het toen der tijd over de lichaamstaal.
2: Mensen praten veel te luid, soms hou ik het niet meer uit. Voel je hetzelfde, zwaai dan met je hand.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Wij draaien lekker
3: onze eigen goesting.
2: Radio Nova.
1: Patrick van Bever serveert je muzikale vitamine. Goed voor hart en humeur.

Ja, ik ben toch wel altijd heel tevreden als Eveline Kanoot met iets nieuws op de proppen komt. En die dan terechtkomt in onze platenbestanden hier bij Radio Nova. Ja, eigenzinnige radio. Deze hier die was van een drietal jaren geleden. Eveline Kanoot en de liefde die lacht ons toe. En dit hier... Dit nummer lachte ook destijds in 1980. Ja, het was een hele mooie vrouw, Sheena Easton. En ze had het toen de tijd over de Morning Train. Zo'n beetje een working 9-to-5 plaatje.

0: Deze plaat die werd veel gebruikt voor een begin- of eindtune destijds op de radio door collega-radiomakers. Toen de tijd, de Love Unlimited Orchestra was dat. En dat met Bazillion Love Song. En net daarvoor hadden wij ook nog een hele leuke van Stef Eckel. En de nacht heeft zoveel geheimen. Wil je nog meer van die nachtelijke geheimen te weten komen? Ja, blijf dan zeker luisteren. Misschien zitten er nog enkele tussen in onze aflevering van vandaag. Helmut Lotti, die staat er klaar nu, staat nu klaar met andere woorden uit 1989. Hier is Helmut met Kom Nu.
1: Welkom bij Radio Nova.
2: Muziek die je nergens anders hoort. Patrick.

na elkaar hoor je hier twee fantastische platen. Helmut Lotti en Kom Nu uit 1989. En daarna deze hier, die is van al een vijftal jaar geleden, denk ik toch wel. Femke Hengeveld hoor je, en dat met Gun mij de liefde. En wij gaan terug naar de jaren 60. Eind de jaren 60 kwam deze plaat uit van de Mighty Sparrow. Ja, Only a Fool.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Ja, makker. Zo eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Dit is Radio Nova.
4: Je herinneringen komen weer allemaal tot leven. De gouden ouwe die je kent. Bij Patrick van Bever.

Ja, wij kregen hier ooit eens de opmerking dat wij heel veel Nederlandstalige terugblikken draaiden, maar een beetje de Vlaamstalige aan het vergeten waren. Vandaar onze excuses. Wij proberen het elke dag weer een beetje goed te maken. Dat was er alweer eentje van Salim Segers. Ja, een terugblik zou je denken, maar niets is minder waar natuurlijk. Het klinkt zoals vroeger, maar het plaatje is eigenlijk van 2024. Niemand als jij. En wij gaan er hier een lap op geven. Met een plaatje van Toast deze keer. Ja, Toast en Kijk Daar.

ik dacht zo bij mijn eigen, het is zondagmiddag. En misschien heeft er wel iemand zin in een walsje. Vandaar deze plaat uit 1962, heel speciaal voor de mensen die ervan houden. En ook weer aan het luisteren zijn vandaag naar jouw eigenzinnige radio. Pat Boone en dat met Tennessee Waltz. Het zit er hier op wat deze muziekvitamine van deze zondagmiddag betreft. Ik ben er heel graag wel terug bij morgen om 4:00 voor een nieuw spitsuur bij jouw eigenzinnige radio, Radio Nova. Heel graag tot dan en voor vandaag gaan wij eruit met een plaatje van enkele jaren geleden. Anthony Fokkema is dit en dat met Moeder. Neem deze rozen alstublieft. Tot de volgende en nog een fijne verderzetting van uw zondag. Dag!

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 5 uur.
1: In Hoboken, in de provincie Antwerpen, is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobile home in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelot in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Caux. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje, dat inreed op toeschouwers van de Pride, is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Bij Volkscafé De Kam in Goik voel je je meteen thuis. Hier proef je in een landelijke sfeer niet alleen de beste gerechten uit de streek, maar geniet je ook van de warmte en gezellige sfeer van ons eten Volkscafé. Onze gerechten worden klaargemaakt met de meest verse streekproducten, waardoor elke hap een smaakexplosie is. Van heerlijke hamburgers tot heerlijk huisgemaakt ijs. Ons menu biedt voor elk wat wils. En vergeet zeker niet ons eigen huisbier te proeven, de Gukenair. Of je nu met je familie of vereniging komt, we heten je van harte welkom bij Volkscafé De Kam. Bezoek onze Facebookpagina of website op dekam.info voor meer informatie en boek vandaag nog jouw tafel. Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 6 uur.
1: In Hoboken, in de provincie Antwerpen, is een tram van lijn 10 ontspoord na een botsing met een bestelwagen. Er zijn geen gewonden, maar het tramverkeer is een tijd lang stilgelegd om de tram weer op de sporen te zetten. Een man van 51 is gisteren om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn mobielhome in Leefdaal bij Bertum in Vlaams-Brabant. In de camper was brand uitgebroken en de man probeerde die zelf te blussen in afwachting van de brandweer. Daarbij gebeurde er een explosie. Volgens het Leuvense parket gaat het om een ongeval. Er zijn geen aanwijzingen voor kwaad opzet. Een paraglider is gisteren omgekomen in Stavelot in de provincie Luik. Dat gebeurde in deelgemeente Caux. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd, maar het parket van Luik heeft het ongeval vandaag wel bevestigd. De aanslag van gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt. De bestuurder van het witte busje dat inreed op toeschouwers van de Pride is nog altijd voortvluchtig. Hij zou ook mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven, 29 mensen raakten gewond. Beide slachtoffers zijn geen Belgen, zegt de FOD Buitenlandse Zaken op basis van informatie van de Duitse autoriteiten. De verdachte is een Duitser van 21 van Libanese afkomst. Hij was eerder al veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een beroepsprocedure van het parket. Wielrenner Richard Carapaz is uitgeroepen tot superstrijdlustige renner van de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Hij haalde het van de Deen Mats Petersen. Vandaag is er de slotrit van de Ronde van Frankrijk. Er blijft de rest van de dag en avond kans op regen. In de loop van de nacht wordt het droger. Morgen voormiddag nog wolken met mogelijk wat lichte regen. Na de middag klaart het op en krijgen we wat zon te zien bij maximaal 23 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leijze Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleijzegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: vervoer nodig? Betrouwbaar en comfortabel, ook voor rolstoelgebruikers? Dan is er maar één adres. GT Drive. Met onze moderne vloot van minibus tot rolstoelwagen staan we klaar voor al je behoeften. Bij GT Drive zorgen we voor een comfortabele en naadloze reis. Of je nu een uitstap plant, een afspraak hebt of rolstoeltoegankelijk vervoer nodig hebt, we brengen je veilig en stijlvol naar je bestemming. Exclusief voor onze klanten, ziekenvervoer via Mutas. Bezoek onze website gt-drive.be en reserveer vandaag nog.
1: Radio Nova. Nova. Muziek die je nergens anders hoort.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Muziek die je nergens anders hoort.
3: Dit is...

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 7 uur.
1: Wie geëvacueerd is na de bosbranden in de streek van Bordeaux kan voorlopig niet terug naar huis. Zolang de brand niet onder controle is, heeft de prefect daar benadrukt. Het gaat om 220.000 mensen. Bedrijven kunnen voorlopig ook niet werken en de overheid raadt toeristen af om naar de regio af te zakken. De maxima in de regio stijgen trouwens tegen dinsdag weer naar 40 graden. Ook bij ons zijn er weer natuurbranden geweest. In de provincie Namen waren op meerdere plaatsen bosbranden en zijn meerdere hectare natuur vernield. Tientallen brandweerlui zijn ingezet en die kregen hulp van de Franse collega's en bijstand in de lucht van de politiehelikopter. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er ook in ons land plannen zijn voor een aanslag zoals op de Pride in Berlijn dit weekend. Dat zegt het OCAT, dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Er zijn binnenkort wel enkele Pride-evenementen in ons land. Die zal het OCAT wel met extra aandacht bekijken. Een autopsie moet duidelijk maken waaraan een baby van anderhalve maand is overleden in Echtegem in West-Vlaanderen. De ouders blijven voorlopig vastzitten voor verhoor. De komende dagen moet dan duidelijk zijn waaraan het kindje is gestorven. In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene zijn matras in brand gestoken in zijn cel. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij te veel rook heeft ingeademd. Ook drie cipiers raakten bevangen en kregen verzorging. 30 gevangenen op de getroffen afdeling zijn een tijdje geëvacueerd, maar konden wel vrij snel terug naar de cel. Een psychiater gaat de brandstichter nu onderzoeken. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft leider. Er kan nog een buitje vallen, maar het is toch stilaan overal droog. Ook op maandag nog kans op regen. Maar daarna komt er een warme en droge periode aan, met maxima richting 35 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Oh, Piet Jong, dat is hier echt warm. Dat is precies of wij hier aan de Middellandse Zee rondlopen.
1: Goh, ja, makker. Zou eens een keer iets kunnen drinken, dat zou deugd doen.
0: Ja, hier is hem, man. Kom, we gaan binnen bij John de Italiaan. Il Sud.
1: Il Sud? Maar dat zijn artisanale dranken en likeuren.
0: Hier zitten we goed, hè? Ja, ze verzorgen hier ook heerlijke complete pasta en geschenkmanden. Italiaanse specialiteiten voor ieders budget.
1: Kijk, en ze leveren ook aan huis.
2: Il Sud, Italiaanse wijnen en likeuren. Ter Licht 64B in Kerksken. Voor alle info 0477-89-65-41. Of ilsud2019@gmail.com. Volg ons ook via Facebook Il Sud.
3: Radio Nova.
4: Eigenzinnig.
3: Anders.

0: Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 8 uur.
1: Wie geëvacueerd is na de bosbranden in de streek van Bordeaux kan voorlopig niet terug naar huis. Zolang de brand niet onder controle is, heeft de prefect daar benadrukt. Het gaat om 220.000 mensen. Bedrijven kunnen voorlopig ook niet werken en de overheid raadt toeristen af om naar de regio af te zakken. De maxima in de regio stijgen trouwens tegen dinsdag weer naar 40 graden. Ook bij ons zijn er weer natuurbranden geweest. In de provincie Namen waren op meerdere plaatsen bosbranden en zijn meerdere hectare natuur vernield. Tientallen brandweerlui zijn ingezet en die kregen hulp van de Franse collega's en bijstand in de lucht van de politiehelikopter. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er ook in ons land plannen zijn voor een aanslag zoals op de Pride in Berlijn dit weekend. Dat zegt het OCAT, dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Er zijn binnenkort wel enkele Pride-evenementen in ons land en die zal het OCAT wel met extra aandacht bekijken. Een autopsie moet duidelijk maken waaraan een baby van 1,5 maand is overleden in Echtegem in West-Vlaanderen. De ouders blijven voorlopig vastzitten voor verhoor. De komende dagen moet dan duidelijk zijn waaraan het kindje is gestorven. In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene zijn matras in brand gestoken in zijn cel. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij te veel rook heeft ingeademd. Ook drie cipiers raakten bevangen en kregen verzorging. 30 gevangenen op de getroffen afdeling zijn een tijdje geëvacueerd, maar konden wel vrij snel terug naar de cel. Een psychiater gaat de brandstichter nu onderzoeken. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft leider. Er kan nog een buitje vallen, maar het is toch stilaan overal droog. Ook op maandag nog kans op regen. Maar daarna komt er een warme en droge periode aan, met maxima richting 35 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigen zin.

De Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een perfect

0: De Rauw Albien. Kruis Abeel 28 in Lebbeke. En op derauwalbien.be.
1: Welkom bij Radio Nova.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
1: Welkom bij Radio Nova.
0: Muziek die je nergens anders hoort.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 9 uur.
1: Wie geëvacueerd is na de bosbranden in de streek van Bordeaux kan voorlopig niet terug naar huis, zolang de brand niet onder controle is, heeft de prefect daar benadrukt. Het gaat om 220.000 mensen. Bedrijven kunnen voorlopig ook niet werken en de overheid raadt toeristen af om naar de regio af te zakken. De maxima in de regio stijgen trouwens tegen dinsdag weer naar 40 graden. Ook bij ons zijn er weer natuurbranden geweest. In de provincie Namen waren op meerdere plaatsen bosbranden en zijn meerdere hectare natuur vernield. Tientallen brandweerluizen ingezet en die kregen hulp van de Franse collega's en bijstand in de lucht van de politiehelikopter. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er ook in ons land plannen zijn voor een aanslag zoals op de Pride in Berlijn dit weekend. Dat zegt het OCAT dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Er zijn binnenkort wel enkele Pride-evenementen in ons land en die zal het OCAT wel met extra aandacht bekijken. Een autopsie moet duidelijk maken waaraan een baby van anderhalve maand is overleden in Echtegem in West-Vlaanderen. De ouders blijven voorlopig vastzitten voor verhoor. De komende dagen moet dan duidelijk zijn waaraan het kindje is gestorven. In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene zijn matras in brand gestoken in zijn cel. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij te veel rook heeft ingeademd. Ook drie cipiers raakten bevangen en kregen verzorging. 30 gevangenen op de getroffen afdeling zijn een tijdje geëvacueerd, maar konden wel vrij snel terug naar de cel. Een psychiater gaat de brandstichter nu onderzoeken. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft leider. Er kan nog een buitje vallen, maar het is toch stilaan overal droog. Ook op maandag nog kans op regen. Maar daarna komt er een warme en droge periode aan. Met maxima richting 35 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Radio Nova.
1: Eigenzinnig.
0: Anders.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 10 uur.
1: Wie geëvacueerd is na de bosbranden in de streek van Bordeaux kan voorlopig niet terug naar huis. Zolang de brand niet onder controle is, heeft de prefect daar benadrukt. Het gaat om 220.000 mensen. Bedrijven kunnen voorlopig ook niet werken en de overheid raadt toeristen af om naar de regio af te zakken. De maxima in de regio stijgen trouwens tegen dinsdag weer naar 40 graden. Ook bij ons zijn er weer natuurbranden geweest. In de provincie Namen waren op meerdere plaatsen bosbranden en zijn meerdere hectare natuur vernield. Tientallen brandweerluizen ingezet en die kregen hulp van de Franse collega's en bijstand in de lucht van de politiehelikopter. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er ook in ons land plannen zijn voor een aanslag zoals op de Pride in Berlijn dit weekend. Dat zegt het OCAT, dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Er zijn binnenkort wel enkele Pride-evenementen in ons land en die zal het OCAT wel met extra aandacht bekijken. Een autopsie moet duidelijk maken waaraan een baby van anderhalve maand is overleden in Echtegem in West-Vlaanderen. De ouders blijven voorlopig vastzitten voor verhoor. De komende dagen moet dan duidelijk zijn waaraan het kindje is gestorven. In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene zijn matras in brand gestoken in zijn cel. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij te veel rook heeft ingeademd. Ook drie cipiers raakten bevangen en kregen verzorging. 30 gevangenen op de getroffen afdeling zijn een tijdje geëvacueerd, maar konden wel vrij snel terug naar de cel. Een psychiater gaat de brandstichter nu onderzoeken. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft de leider. Er kan nog een buitje vallen, maar het is toch stilaan overal droog. Ook op maandag nog kans op regen. Maar daarna komt er een warme en droge periode aan, met maxima richting 35 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website. Welkom bij Radio Nova.
1: Muziek die je nergens anders hoort. Radio.

de Rauw Albien. Verkoop en constructie van land- en tuinbouwmachines, import en export, groot- en kleinhandel. Maar ook een groot arsenaal aan tweedehands machines. Met een

0: niet?
1: De Rauw Albien. Kruisabeel 28 in Lebbeke. En op de rauwalbien.be.
2: Radio Nova.

0: Dit is Radio Nova. Met het nieuws van 11 uur.
1: Wie geëvacueerd is na de bosbranden in de streek van Bordeaux kan voorlopig niet terug naar huis. Zolang de brand niet onder controle is, heeft de prefect daar benadrukt. Het gaat om 220.000 mensen. Bedrijven kunnen voorlopig ook niet werken en de overheid raadt toeristen af om naar de regio af te zakken. De maxima in de regio stijgen trouwens tegen dinsdag weer naar 40 graden. Ook bij ons zijn er weer natuurbranden geweest. In de provincie Namen waren op meerdere plaatsen bosbranden en zijn meerdere hectare natuur vernield. Tientallen brandweerlui zijn ingezet en die kregen hulp van de Franse collega's en bijstand in de lucht van de politiehelikopter. Er zijn voorlopig geen aanwijzingen dat er ook in ons land plannen zijn voor een aanslag zoals op de Pride in Berlijn dit weekend. Dat zegt het OCAT, dat de terreurdreiging in ons land analyseert. Er zijn binnenkort wel enkele Pride-evenementen in ons land en die zal het OCAT wel met extra aandacht bekijken. Een autopsie moet duidelijk maken waaraan een baby van 1,5 maand is overleden in Echtegem in West-Vlaanderen. De ouders blijven voorlopig vastzitten voor verhoor. De komende dagen moet dan duidelijk zijn waaraan het kindje is gestorven. In de gevangenis van Brugge heeft een gevangene een matras in brand gestoken in zijn cel. Hij ligt in het ziekenhuis omdat hij te veel rook heeft ingeademd. Ook drie cipiers raakten bevangen en kregen verzorging. 30 gevangenen op de getroffen afdeling zijn een tijdje geëvacueerd, maar konden wel vrij snel terug naar de cel. Een psychiater gaat de brandstichter nu onderzoeken. En de Brit Lando Norris heeft de grote prijs Formule 1 van Hongarije gewonnen. De Nederlander Max Verstappen was tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft leider. Er kan nog een buitje vallen, maar het is toch stilaan overal droog. Ook op maandag nog kans op regen. Maar daarna komt er een warme en droge periode aan, met maxima richting 35 graden.
0: Dit nieuws werd mede mogelijk gemaakt door AD De Leize Galmaarden. Breed assortiment, verse producten en volop parkeergelegenheid. Dagelijks open, ook op zon- en feestdagen. Marktplein 6 in Galmaarden. En ontdek meer op deleizegalmaarden.be.
2: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
3: Radio Nova. Ook dit uur zijn we weer eigenzinnig.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 12 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova. Samen gaan we erachter. Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

groep 8. Toen had ze mij al in haar macht. Hier heb ik jaren op gewacht. Ik wil je zien.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig anders.
0: Het is nu 1 uur.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.

mee. Ze sluiten zo, het is al 2:15. Ik heb een tijdje niet zo fijn gepraat. Vanmorgen nog was ik ten einde raad.

0: Dit is Radio Nova.
1: Eigenzinnig. Anders.
0: Het is nu 2:00.
1: Download nu de Radio Nova-app en mis geen enkel moment van jouw favoriete muziek. Met de Radio Nova-app kan je ook chatten met onze live DJ's. Maar je hebt ook onmiddellijk toegang tot onze website en onze Facebookpagina. Verbind jouw smartphone via Bluetooth met je wagen en geniet ook in de auto van Radio Nova. Download de Radio Nova-app nu. Beschikbaar voor Android en iOS. Of scan de QR-code op onze website.
2: Dit is Radio Nova. Dit is Radio Nova.
3: Samen gaan we erachter.
2: Met de beste Nederlandstalige muziek en de mooiste oldies.